Lees Het Belang van Limburg nu met 60% korting en krijg een kofferset gratis. Ter waarde van €399. Zo vertrek je deze zomer goed geïnformeerd en goed gepakt op reis. Ga naar hbvl.be/actie.

0: Er is een telenet op maat voor iedereen.
1: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
0: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
2: Code Yellow!
3: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
4: Kom ook koken.
5: Wat wordt het vandaag?
3: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
5: Oh, dat is een makkie.
3: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
6: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
7: 500?
6: Schatke, dat is 25 euro.
7: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas.
6: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
7: Allee, gracias, Kate.
8: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate, KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
0: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
6: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be.
9: Italië heeft mij verkocht voor kolen.
10: Dit is het verhaal van Limburg.
11: De Vlamingen die wouden nummer in de mijn gaan maken.
10: Van mijn familie.
12: Die werkt in temperaturen tot min 20 graden.
10: En misschien ook van de jouwe. Ik ben Lien van de Kerkhof. En samen met Ivo van de Kerkhoven vertellen we in 8 afleveringen de geschiedenis van de Limburgse mijnen. Luister nu gratis naar de podcast De Limburgse Mijnen in de app van Het Belang van Limburg. Met de sympathieke steun van LRM.

Goedemorgen. De Belgische voetbalbond is verbijsterd dat de Amerikaanse spits Bellegun toch mag spelen tegen onze Rode Duivels vannacht. Hij was geschorst na zijn rode kaart tegen Bosnië. Maar de FIFA veranderde plots zijn beslissing, volgens Amerikaanse media, omdat Trump met de FIFA-baas heeft gebeld. Onze voetbalbond bekijkt nu alle mogelijke stappen om de vrijstelling van Bellegun toch nog aan te vechten. Bondscoach Rudy Garcia haalde fors uit. Hij spreekt van een 1 april grap op 5 juli. Maar voor doelman Courtois verandert dat niets en willen de Rode Duivels gewoon winnen tegen de VS. En op het WK voetbal heeft Engeland zich knap geplaatst voor de kwartfinales. Het versloeg gastland Mexico met 2-3. Engeland kreeg al na 54 minuten een rode kaart en daarna vielen nog 2 strafschoppen. Engeland neemt het in de kwartfinale op tegen Noorwegen. Want die schakelde verrassend Brazilië uit met 1-2. De Noorse sterspeler Haaland scoorde 2 keer. Noorwegen staat zo voor het eerst in de kwartfinales van een WK. En de Braziliaanse topschutter Neymar kondigde zijn afscheid aan als international. En Rock Werchter zit erop. Het was een rustige editie met ideaal weer en zonder grote incidenten op of rond het terrein. 4 dagen lang feesten 156.000 festivalgangers. Headliner The Cure sloot het festival af met een uitgebreide set van 2,5 uur. De festivalorganisatie spreekt van een geslaagde editie, ondanks dat het niet volledig uitverkocht was. Donderdag en vrijdag waren er nog kaartjes over. Het wordt weer een hete en zonnige week. Vandaag veel zon met enkele hoge wolken en maximaal tussen 24 en 30 graden. Morgen opnieuw zon en hoge wolken tot 29 graden in het centrum. Woensdag zowat hetzelfde weer en vanaf donderdag wordt het nog wat warmer tot zo'n 33 graden.

0: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweedekanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: Luister naar wat er speelt tussen de oren van een seriemoordenaar.
2: En daarop zegt hij, ik word seriemoordenaar.
1: Hoor hoe de geschiedenis zich vandaag herhaalt.
3: Iedereen vraagt maar van, wordt het oorlog, zijn we terug in de jaren 30?
1: En spits je oren voor het wonderlijke verhaal van de Tour van 100 jaar geleden.
4: De Tour-favoriet voor de zoveelste keer langs de kant van de weg.
1: Luister, lees en kijk nu alles van het Nieuwsblad met 60% korting. En krijg gratis JBL-oortjes ter waarde van 128,99 euro. Ga naar nieuwsblad.be/actie.

0: Traffe kortingen? Wij hebben supersolde. Nu een Samsung Galaxy S26 256 GB voor €749. Kies uit de beste telecomproviders de formule die bij jou past. Mediamarkt.
1: Solden bij Zalando.
2: Wat doe ik aan voor die barbecue?
1: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
2: Ik zie het en ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
1: Uh-huh. Ja, die look, dat komt helemaal goed. Solden bij Zalando.
3: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.

0: Voilà, hè, onze nieuwe keuken. Helemaal op maat.
1: Amai, schoon.
0: Ja, ja.
1: En dat paste binnen jullie budget?
0: Maar nee, zot. We gaan ons huis moeten verkopen.
1: Slim.
0: Prachtige keuken, hè.
1: Ja.
2: Bij Eggo Keukens vind je gelukkig wel een designkeuken op maat. En binnen budget. Zonder compromis dus. Eggo Keukens. Nu solden tot 30% korting.
3: Yes! Allee, jongen, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
4: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
3: Echt?
4: Ah, wel, ik had zelf

0: Aan je tenen kribbelen met tips uit onze veldgids. Prikkel je brein met de denkers van nu over de toekomst. En reis mee naar bijzondere plekken in Europa. Met ons festivalnieuws en de beste podcasts. Maken we je zomer compleet. Blijf grondig geïnformeerd. Blijf spelen. Blijf vrij. En blijf lief voor je portemonnee. Lees nu de standaard met 75% korting via standaard.be/actie.
1: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.

Goedemorgen. De wereld reageert snoeihard op de vrijstelling van de Amerikaanse spits Bellegoon op het WK voetbal. Die was eigenlijk geschorst tegen de Rode Duivels na een rode kaart. Maar de FIFA draait die straf terug. Internationale media en ex-profvoetballers noemen het een schande en trekken de onafhankelijkheid van de FIFA in twijfel. Want Amerikaans president Trump zou gebeld hebben met de FIFA-baas. Onze Belgische voetbalbond vecht mogelijk de beslissing nog aan. Voor doelman Thibaut Courtois verandert er wel weinig en willen de Rode Duivels gewoon winnen tegen de VS. En op dat WK-voetbal spelen Engeland en Noorwegen de kwartfinale. Engeland versloeg gastland Mexico met 2-3. Engeland moest al na 54 minuten met 10 man verder na een rode kaart. Noorwegen schakelde verrassend Brazilië uit met 1-2, dankzij 2 doelpunten van de Noorse sterspeler Haaland. Noorwegen staat zo voor het eerst in de kwartfinales van een WK. De Braziliaanse topschutter Neymar kondigde na de wedstrijd zijn afscheid aan. Als je vandaag in Brussel met de tram of bus reist, hou je best rekening met ernstige hinder door een vakbondsactie bij openbaarvervoersmaatschappij MIVB. Er rijden maar 5 tramlijnen en 10 buslijnen omdat de bestuurders de stelplaats niet kunnen verlaten. De metro rijdt normaal wel. Het personeel is boos omdat er dit jaar geen nieuwe mensen mogen aangenomen worden. De vakbond vraagt dat de Brusselse regering meer investeert in de werknemers. En bij Russische raketaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn nu al zeker 10 doden gevallen. Er vielen ook tientallen gewonden. Een aantal appartementsgebouwen werden getroffen en meerdere mensen raakten bedolven onder het puin. Oekraïne reageerde dan weer met aanvallen op energieinstallaties op het schiereiland de Krim. Het wordt weer een hete en zonnige week. Vandaag veel zon met enkele hoge wolken en maximaal tussen 24 en 30 graden. Morgen opnieuw zon en hoge wolken tot 29 graden in het centrum. Woensdag zowat hetzelfde weer. Vanaf donderdag wordt het nog wat warmer tot zo'n 33 graden.

0: Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
1: Hoe dat?
0: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
1: Oh, cool.
0: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
2: Hallo, kus, het is uw rechteroor hier.
3: En hier uw linkeroor.
2: Zeg, ik denk dat jij wat blefitis hebt.
3: Wat blief?
2: Zie je het wel?
3: Oh, amai, dat is ampetant.
2: Maar rap opgelost met een hoortoestel van Hans.
3: En een tweede toestel krijg je nu aan halve prijs.
2: Wat?
3: Aan halve prijs.
2: Allee, ga eens horen bij Hans anders.
3: Wat blief?
2: Bij Hans.
3: Ja, ja, het kan anders.
4: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op rijt, varkens en kalfsgehakt.
5: 43% op gehakt? Zeg, schat, maak jij spaghetti vanavond?
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
6: Lees het Belang van Limburg nu met 60% korting en krijg een kofferset gratis. Ter waarde van €399. Zo vertrek je deze zomer goed geïnformeerd en goed gepakt op reis. Ga naar hbvl.be/actie.

0: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit. Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja. En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
1: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
2: New truck, big lady.

0: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op rijt, varkens en kalfsgehakt.
1: 43% op gehakt? Zeg schat, maak jij spaghetti vanavond?
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Van 4 tot 6 juli krijg je bij Brico, Brico City
3: en Brico Planet
2: bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
3: 20% korting op alles.
2: En zelfs 25% voor B-plus leden.
3: Want zelfgemaakt
2: is slim bespaard.
3: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
4: Medi-market. Zon op de planning of typisch Belgisch weer? Het maakt niet uit met onze Medi-deals. Profiteer van kortingen tot min 50% op je zomeressentials in de winkel en op medi-market.be.
5: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
6: Italië heeft mij verkocht voor kolen.
4: Dit is het verhaal van Limburg.
7: De Vlamingen die wouden nummer in de mijn gaan werken.
4: Van mijn familie.
8: Die werkt in temperaturen tot min 20 graden.
4: En misschien ook van de jouwe. Ik ben Lien van de Kerkhof. En samen met Ivo van de Kerkhoven vertellen we in 8 afleveringen de geschiedenis van de Limburgse mijnen. Luister nu gratis naar de podcast De Limburgse Mijnen in de app van Het Belang van Limburg. Met de sympathieke steun van LRM.

Goedemorgen. Het worden nog spannende uren richting de aftrap van de WK-wedstrijd tussen de VS en België. Want de Belgische Voetbalbond is een beroepsprocedure gestart bij de Wereldvoetbalbond FIFA. Aanleiding is de beslissing om de schorsing van de Amerikaanse spits Balogun terug te draaien, ondanks een rode kaart. FIFA heeft nu een arbiter aangesteld die zich moet uitspreken over de zaak. De Belgische bond krijgt tot 2 uur deze namiddag de tijd om zijn argumenten over te maken. Het wordt dus een race tegen de tijd. Onze Rode Duivels spelen vannacht om 2 uur tegen de VS. Als je vandaag in Brussel met de tram of bus reist, hou je best rekening met ernstige hinder door een vakbondsactie bij openbaar vervoersmaatschappij MIVB. Er rijden maar 5 tramlijnen en 10 buslijnen omdat bestuurders de stelplaatsen niet kunnen verlaten. De metro rijdt normaal wel. Het personeel is boos omdat er dit jaar nog geen nieuwe mensen mogen aangenomen worden. De vakbond vraagt dat de Brusselse regering meer investeert in de werknemers. En in de Pyreneeën in Zuid-Frankrijk zijn tienduizenden mensen geëvacueerd door de bosbranden daar. De brandweer krijgt het vuur niet onder controle. Het gebied is moeilijk toegankelijk, wat de bluswerken complex maakt. Intussen is al 4.500 hectare verwoest. De derde rit in de Ronde van Frankrijk wordt ook aangepast en zal zonder publiek doorgaan. Want de renners kwamen normaal aan in Les Angles, maar dat wordt bedreigd door de bosbranden. Het wordt weer een hete en zonnige week. Vandaag veel zon met enkele hoge wolken en maxima tussen 24 en 30 graden. Morgen opnieuw zon en hoge wolken tot 29 graden. Woensdag zowat hetzelfde weer. En vanaf donderdag wordt het nog wat warmer tot zo'n 33 graden.

0: naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, alle merken zonbescherming, tweede aan halve prijs. Dus smeer hem snel naar... Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Het wordt een warme zomer bij Xina. Solde tot min 70% op onze expo-keukens.
2: Xina.
1: Info in je winkel of op xina.be.
3: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solde.
4: Hoe dat?
3: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
4: Oh, cool.
3: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
5: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
6: Solde bij Zalando.
7: Oh, wat doe ik aan voor die barbecue?
8: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
7: Ik zie het en ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
8: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
6: Solde bij Zalando.
9: Groot nieuws. Gazet van Antwerpen komt met een cover you can't refuse. Want als je nu een abonnement neemt, lees je Gazet van Antwerpen met 60% korting. En krijg je er ook een set reiskoffers bij, ter waarde van maar liefst €399. Gratis en aan huis geleverd. Pak je korting en je koffers op gva.be/actie. Gazet van Antwerpen, dat is elke dag groot nieuws.
10: Luister naar wat er speelt tussen de oren van een seriemoordenaar.
11: En daarop zegt hij, ik word seriemoordenaar.
10: Hoor hoe de geschiedenis zich vandaag herhaalt.
12: Iedereen vraagt maar van, wordt het oorlog, zijn we terug in de jaren 30?
10: En spits je oren voor het wonderlijke verhaal van de Tour van 100 jaar geleden.
13: De Tour-favoriet voor de zoveelste keer langs de kant van de weg.
10: Luister, lees en kijk nu alles van het Nieuwsblad met 60% korting. En krijg gratis JBL-oortjes ter waarde van €128,99. Ga naar nieuwsblad.be/actie.

Jij wil reuze kortingen? Let's go! Wij hebben supersolden. Nu een 15-inch Acer laptop met Ryzen 7 en 16 GB RAM voor €499. Onbeperkt beschermd met altijd support en protect. Mediamarkt.

0: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Wat wordt het vandaag?
0: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
2: Oh, dat is een makkie.
0: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
4: Een keuken binnen budget en op maat? Bij Ego Keukens geen compromis. Nu solde tot 30% korting.
5: Ego Keukens.
6: Yes! Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
7: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
6: Echt?
7: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
6: Oei, dus niet gewoon een computer en een doos?
7: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
6: Maar ja, dan moet jij toch...
7: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
6: En die steekt dat helemaal in één. En waar is dat?
8: Bij Alternate natuurlijk. Solde gezien, misschien tijd dat jouw computer eindelijk met pensioen gaat. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel. Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolden.

je zomer compleet. Blijf grondig geïnformeerd. Blijf spelen. Blijf vrij. En blijf lief voor je portemonnee. Lees nu de standaard met 75% korting via standaard.be/actie.

Goedemorgen. De helft van het zorgpersoneel gaat vaak of altijd ziek werken. Komt door de werkdruk of het personeelstekort. Dat blijkt uit een bevraging van de Christelijke Vakbond. Een derde van het zorgpersoneel draait elke week overuren. Ze werken soms tot 40 uur extra. En volgens het zorgpersoneel zijn overuren niet verplicht, maar wordt dat wel verwacht. En dat leidt tot constante stress, klinkt het. Vlaams minister van Energie en Klimaat, De Prateren, wil de overstap naar warmtepompen versnellen. Die moeten onze huizen verwarmen in de winter, maar ook afkoelen tijdens hittegolven. De Prateren is sinds vorige week terug aan de slag als minister na haar zwangerschap. En ze komt nu al meteen met een afkoelingsplan. Zo zorgt een warmtepomp voor een beter EPC-label, omdat ze je huis energiezuiniger maken. En sinds maart kan je ook nieuwe premies aanvragen tot 8000 euro. De Belgische Voetbalbond gaat in beroep tegen de beslissing van de Wereldvoetbalbond FIFA om de schorsing van de Amerikaanse spits Bellegoen terug te draaien. Hij kan daardoor toch spelen tegen onze Rode Duivels, maar dat is tegen de regels, zegt onze voetbalbond. De FIFA heeft nu een arbiter aangesteld die zich moet uitspreken over de zaak. De Belgische bond krijgt tot 2 uur deze namiddag om zijn argumenten over te maken. Maar opvallend, ze hebben nog geen scheidsrechtersrapport gekregen. Het wordt dus een race tegen de tijd. Onze Rode Duivels spelen vannacht om 2 uur tegen de VS. We krijgen een zonnige zomerdag met maxima tussen 24 en 30 graden. Morgen zon en wolken bij opnieuw 30 graden. En ook de dagen daarna blijft het zonnig en warm. Maxima blijven zowat rond de 30 graden of net iets meer.

0: Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
1: Hoe dat?
0: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
1: Oh, cool.
0: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
2: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2 plus 2 op avocado's en 2 plus 3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
3: Lees Het Belang van Limburg nu met 60% korting en krijg een kofferset gratis. Ter waarde van €399. Zo vertrek je deze zomer goed geïnformeerd en goed gepakt op reis. Ga naar hbvl.be/actie.

0: Het zijn solden bij Zalando, met kortingen tot 50%. Meld je gratis aan als pluslid voor nog meer voordelen. Solden bij Zalando.
1: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland, voor een hoedvol avontuur.
2: Jij wil de schoonste kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Samsung 11 kilo energiezuinige wasmachine voor €499 na cashback. Spaar ook zelf energie, met levering en installatie aan huis. Mediamarkt.
3: Knaldi. Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
4: Van 4 tot 6 juli krijg je bij Brico Brico City
5: en Brico Planet
4: bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
5: 20% korting op alles.
4: En zelfs 25% voor B-plus leden.
5: Want zelfgemaakt
4: is slim bespaard.
5: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
6: Ritchie, citroen met framboos.
7: Ritchie, Belgische limonade. Mm-hmm.

0: Massa, zonneschone lounge set.
1: Mm-hmm. Mo, hij komt ook van de Weba.
0: In Gent of Deinze?
2: Maar nee, in Tongeren.
3: Nu solde bij Weba.
4: Er is een telenet op maat voor iedereen.
5: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
4: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
6: Code Yellow!
7: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
8: Promo koken.
9: Wat wordt het vandaag?
7: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
9: Oh, dat is een makkie.
7: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
10: Twijfel je aan je gehoor? Ga deze zomer langs bij La Perre voor een gratis en vrijblijvende hoorcontrole. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
11: Ik ben toch rustig!
10: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek het Be Bright matras en kussen. Verkozen tot beste product van het jaar. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beter Bed.
12: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 2 dagen met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
13: Solden bij Zalando.
14: Wat doe ik aan voor die barbecue?
13: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
14: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
13: Ja, die look

0: Even bollen en je hebt nog snel een tent, een gasvuurtje en een luchtmatras. En noedels. En natuurlijk hotdogs. Ja.
1: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
2: Amai, dat is internetjes.
1: Info op telenet.be.
3: Italië heeft mij verkocht voor kolen.
4: Dit is het verhaal van Limburg.
5: De Vlamingen die wouden nummer in de mijn gaan werken.
4: Van mijn familie.
6: Die werkt in temperaturen tot min 20 graden.
4: En misschien ook van de jouwe. Ik ben Lien van de Kerkhof. En samen met Ivo van de Kerkhoven vertellen we in 8 afleveringen de geschiedenis van de Limburgse mijnen. Luister nu gratis naar de podcast De Limburgse Mijnen in de app van Het Belang van Limburg. Met de sympathieke steun van LRM.

Goedemorgen. De politie heeft 6 minderjarigen opgepakt die mogelijk een aanslag planden op een school in Hasselt in Limburg. Dat meldt het parket. Het gebeurde vorige maand al, maar raakte nu pas bekend. In een groep op sociale mediaplatform TikTok dreigden de jongeren met onder meer brandstichting en een chemische aanval op de school en de directieleden. Er werd ook verwezen naar schoolshootings en extremistische groeperingen. De 6 minderjarigen waren allemaal leerlingen van de geviseerde school. Ze zijn intussen voorgeleid bij de jeugdrechter. Vlaams minister van Energie en Klimaat, De Prateren, wil de overstap naar warmtepompen versnellen. Die moeten onze huizen verwarmen in de winter, maar ook afkoelen tijdens hittegolven. De Prateren is sinds vorige week terug aan de slag als minister na haar zwangerschap. En nu komt ze al meteen met een afkoelingsplan. Ze zorgt een warmtepomp voor een beter EBC-label, omdat ze je huis energiezuiniger maken. En sinds maart kan je ook nieuwe premies aanvragen tot 8000 euro. De Oekraïense president Zelensky waarschuwt voor een tekort aan luchtafweerraketten. Afgelopen nacht werd de hoofdstad Kiev opnieuw zwaar aangevallen door Rusland. Er vielen daarbij zeker 10 doden. Zelensky vraagt de NAVO-leiders om krachtige beslissingen te nemen en de Oekraïense luchtverdediging te versterken. De leiders zitten morgen samen voor een NAVO-top in Turkije. We krijgen een zonnige zomerdag met maxima tussen 24 en 30 graden. Morgen zon en wolken opnieuw tot 30 graden. En ook de dagen daarna blijft het zonnig en warm. Maxima blijven zowat rond de 30 graden of net iets meer.

0: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
1: Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
2: Oh, ik zat eens op zoek.
1: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
2: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
1: Ah, top hè, die Kate.
3: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
4: Nou, wat leuk zeg. Jullie zijn ook in de Ardennen.
5: Oh nee, onze buren zijn er ook.
6: Maar vind toch wat een chique mobiloom, zeg.
4: Een chique wat?
7: Hij zegt dat we een leuke camper hebben.
4: Oh, ik vind jullie caravan romantischer. En wat een schattig tuinzetje.
5: Ah, gekocht bij Arsène Weber.
7: Ja, charmant. Maar beziek dat maar eens.
5: Massa, zonneschone lounge set.
6: Mo, hij komt ook van de Weba.
5: In Gent of Deinze?
7: Maar nee, in Tongeren.
3: Nu solde bij Weba.
0: Profiteer tot en met zaterdag van de Summer Deals bij Xina. Tot 1/3 van je keuken cadeau.
8: Xina.
0: Info in je winkel of op xina.be.
9: Knaldi.
10: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
3: Groot nieuws. Gazet van Antwerpen komt met een cover you can't refuse. Want als je nu een abonnement neemt, lees je Gazet van Antwerpen met 60% korting. En krijg je er ook een set reiskoffers bij, ter waarde van maar liefst €399. Gratis en aan huis geleverd. Pak je korting en je koffers op gva.be/actie. Gazet van Antwerpen, dat is elke dag groot nieuws.
11: Luister naar wat er speelt tussen de oren van een seriemoordenaar.
12: En daarop zegt hij, ik word seriemoordenaar.
11: Hoor hoe de geschiedenis zich vandaag herhaalt.
13: Iedereen vraagt maar van, wordt het oorlog, zijn we terug in de jaren 30?
11: En spits je oren voor het wonderlijke verhaal van de Tour van 100 jaar geleden.
14: De Tour-favoriet voor de zoveelste keer langs de kant van de weg.
11: Luister, lees en kijk nu alles van het nieuwsblad met 60% korting. En krijg gratis JBL-oortjes ter waarde van €128,99. Ga naar nieuwsblad.be/actie.

0: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 2 mango's voor maar 2 euro.
1: 2 mango's voor 2 euro. Dat smaakt naar zomer in huis.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

0: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2 plus 2 op avocado's en 2 plus 3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
1: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit. Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt: kun je iets van leren, hè, mama? Ja. En dat er nog veel kilometers mogen volgen, daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
2: Medi-market. Zon op de planning of typisch Belgisch weer? Het maakt niet uit met onze Medi-deals. Profiteer van kortingen tot -50% op je zomeressentials, in de winkel en op medi-market.be.
3: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
4: Yes! Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
5: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
4: Echt?
5: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
4: Oh, dus niet gewoon een computer in een doos?
5: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
4: Maar ja, dan moet jij toch...
5: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
4: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
6: Bij Alternate natuurlijk. Solde gezien, misschien tijd dat jouw computer eindelijk met pensioen gaat. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.
7: De hele zomer betrouwbaar nieuws met de Standaard. Onbevreesd, onafhankelijk en heerlijk inspirerend. Voel het gras aan je tenen kribbelen met tips uit onze veldgids. Prikkel je brein met de denkers van nu over de toekomst. En reis mee naar bijzondere plekken in Europa met ons festivalnieuws en de beste podcasts. Maken we je zomer compleet. Blijf grondig geïnformeerd. Blijf spelen. Blijf vrij. En blijf lief voor je portemonnee. Lees nu de Standaard met 75% korting via standaard.be/actie.
8: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.

Goedemiddag. Er dreigt de komende dagen sociale onrust op Brussels Airport. De Christelijke Vakbond heeft een stakingsaanzegging ingediend na een sociaal conflict bij Alisia. Dat is een onderaannemer die instaat voor het schoonmaken van vliegtuigen. Aanleiding is het ontslag van een werknemster die net was aangeduid als vakbondsafgevaardigde. De vakbond spreekt van een angstklimaat, het onder druk zetten van interimkrachten en gevaarlijke werkomstandigheden. Het ACV heeft klacht ingediend bij de sociale inspectie en een stakingsactie staat op het punt los te barsten. De politie heeft 6 minderjarigen opgepakt die mogelijk een aanslag planden op een school in Hasselt, dat meldt het parket. In een TikTok-groep dreigden de jongeren met onder meer brandstichting en een chemische aanval op de school en de directieleden. Er werd ook verwezen naar schoolshootings en extremistische groeperingen. De 6 minderjarigen waren allemaal leerlingen van de geviseerde school. Ze zijn intussen voorgeleid bij de jeugdrechter. Het onderzoek loopt nog. Het Arbeidsauditoraat van Antwerpen is een onderzoek gestart naar

0: in een schone lounge zit.
1: Mm-hmm.
2: Mo, hij komt ook van de Weba.
0: In Gent of Deinze?
1: Maar nee, in Tongeren.
3: Nu solde bij Weba.
4: Een keuken binnen budget en op maat? Bij Ego Keukens geen compromis. Nu solde tot 30% korting.
5: Ego Keukens.
6: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 2 mango's voor maar 2 euro.
7: 2 mango's voor 2 euro. Dat smaakt naar zomer in huis.
6: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
8: Lees het belang van Limburg nu met 60% korting en krijg een kofferset gratis. Ter waarde van 399 euro. Zo vertrek je deze zomer goed geïnformeerd en goed gepakt op reis. Ga naar hbvl.be/actie.

0: bij Zalando.
1: Het zijn solden bij Zalando. Met kortingen tot 50%. Meld je gratis aan als pluslid voor nog meer voordelen.
0: Solden bij Zalando.
2: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. Ook tijdens de solden.
3: Hoe dat?
2: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
3: Oh, cool.
2: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
4: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door deze zomer hoorcontroles aan te bieden aan iedereen die twijfelt aan zijn gehoor. Onze audiologen checken gratis en volledig vrijblijvend je oren. En jij? Jij krijgt meteen je resultaat en persoonlijk advies mee naar huis. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
5: Van 4 tot 6 juli krijg je bij Brico Brico City
6: en Brico Planet
5: bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
6: 20% korting op alles.
5: En zelfs 25% voor B-plus leden.
6: Want zelfgemaakt
5: is slim bespaard.
6: Voorwaarden in de

0: Kerstdag!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor. Beter slapen begint bij Beter Bed.
2: Richie, citroen met framboos.
3: Richie, Belgische limonade.
4: Altijd verfrissend.
5: Richie.
6: Knaldi.
7: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
8: Italië heeft mij verkocht voor kolen.
9: Dit is het verhaal van Limburg.
10: De Vlamingen die wouden nummer in de mijn gaan maken.
9: Van mijn familie.
11: Die werkt in temperaturen tot min 20 graden.
9: En misschien ook van de jouwe. Ik ben Lien van de Kerkhof. En samen met Ivo van de Kerkhoven vertellen we in 8 afleveringen de geschiedenis van de Limburgse mijnen. Luister nu gratis naar de podcast De Limburgse Mijnen in de app van Het Belang van Limburg. Met de sympathieke steun van LRM.

Goedemiddag. Er dreigt de komende dagen sociale onrust op Brussels Airport. Net nu heel wat mensen op vakantie vertrekken, heeft de Christelijke Vakbond een stakingsaanzegging ingediend. Na een sociaal conflict bij Alizia. Dat is een onderaannemer die instaat voor het schoonmaken van vliegtuigen. Aanleiding is het ontslag van een werknemster die net was aangeduid als vakbondsafgevaardigde. En de problematische werkomstandigheden. De vakbond spreekt van een angstklimaat, het onder druk zetten van interimkrachten en gevaarlijke werksituaties. Het ACV heeft klacht ingediend bij de sociale inspectie. En een stakingsactie staat op het punt los te barsten. De Europese Voetbalbond heeft nu ook gereageerd op de hijsa rond de Amerikaanse spits Balogun. Volgens de UEFA heeft de Wereldvoetbalbond FIFA een rode lijn overschreden door de schorsing terug te draaien. De beslissing is ongekend, onbegrijpelijk en onverdedigbaar, klinkt het. Onze Belgische Voetbalbond ging in beroep en wacht nog op een officieel antwoord van de FIFA. De tijd dringt wel, want vannacht om 2 uur al spelen onze Rode Duivels tegen de Verenigde Staten. Het Arbeidsauditoraat van Antwerpen is een onderzoek gestart naar chef-kok Seppe Nobels. Je kan hem kennen van het programma Restaurant Misverstand. Nobels kwam afgelopen weekend onder vuur na getuigenissen van ex-medewerkers. Die beschuldigen hem van wanpraktijken bij zijn restaurantproject Instroom. Daarbij zou Nobels vluchtelingen ook inzetten voor privéprojecten. Het grootste deel van de opbrengsten voor zichzelf houden. Maar dat ontkent Nobels. De arbeidsinspectiedienst onderzoeken nu mogelijk sociaal-rechtelijke inbreuken. Zonnig en warm vandaag, af en toe stapelwolken, maximaal tussen 26 en 30 graden. Morgen zon en wolken tot 30 graden. Ook de dagen daarna zon, mogelijk met wat wolken wel. Het blijft warm met temperaturen bij 30 graden.

0: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op rijt varkens en kalfsgehakt.
1: 43% op gehakt? Zeg, schat, maak jij spaghetti vanavond?
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Solden bij Zalando.
3: Wat doe ik aan voor die barbecue?
1: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
3: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
1: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
2: Solden bij Zalando.
4: Ik ben toch rustig!
5: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu aanmerken tegen scherpe prijzen. Zoals Tempoer en Emma matrassen met kortingen tot 50%. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beter Bed.
6: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
7: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
6: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
8: Groot nieuws. Gazet van Antwerpen komt met een cover you can't refuse. Want als je nu een abonnement neemt, lees je Gazet van Antwerpen met 60% korting. En krijg je er ook een set reiskoffers bij, ter waarde van maar liefst €399. Gratis en aan huis geleverd. Pak je korting en je koffers op gva.be/actie. Gazet van Antwerpen, dat is elke dag groot nieuws.
9: Luister naar wat er speelt tussen de oren van een seriemoordenaar.
10: En daarop zegt hij, ik word seriemoordenaar.
9: Hoor hoe de geschiedenis zich vandaag herhaalt.
11: Iedereen vraagt maar van, wordt het oorlog, zijn we terug in de jaren 30?
9: En spits je oren voor het wonderlijke verhaal van de Tour van 100 jaar geleden.
12: De Tour-favoriet voor de zoveelste keer langs de kant van de weg.
9: Luister, lees en kijk nu alles van het nieuwsblad met 60% korting. En krijg gratis JBL-oortjes ter waarde van €128,99. Ga naar nieuwsblad.be/actie.

0: kinderschoenenlounge staat.
1: Mo, hij komt ook van de Weba.
0: In Gent of Deinze?
2: Maar nee, in Tongeren.
3: Nu solde bij Weba.
4: New York, zalig. Oh, schat, ik heb al eens ons hotel just.
5: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
4: Nee, niet doen. Nee, hé, een secondata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
5: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
4: Ah, top hè, die Kate.
6: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate, KBC, beweegt met je mee.
7: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
8: Wablifitis rukt stevig op in België. Ken je iemand die heel de tijd vraagt, wablief? Of ben je zelf ook zo iemand? Geen zorgen, Hans hoort je. We hebben namelijk goede hoortoestellen die rap het verschil maken. En nu krijg je tijdelijk het tweede toestel aan halve prijs. Ga dus snel langs bij Hans Anders voor een gratis hoortest. Hans, ja, het kan anders.

0: zomer bij Xina. Solde tot min 70% op onze expo-keukens.
1: Xina.
0: Info in je winkel of op xina.be.
2: De hele zomer betrouwbaar nieuws met de Standaard. Onbevreesd, onafhankelijk en heerlijk inspirerend. Voel het gras aan je tenen kribbelen met tips uit onze veldgids. Prikkel je brein met de denkers van nu over de toekomst. En reis mee naar bijzondere plekken in Europa met ons festivalnieuws en de beste podcasts. Maken we je zomer compleet. Blijf grondig geïnformeerd. Blijf spelen. Blijf vrij. En blijf lief voor je portemonnee. Lees nu de Standaard met 75% korting via standaard.be/actie.
3: Yes! Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
4: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
3: Echt?
4: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
3: Oh, dus niet gewoon een computer en een doos?
4: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
3: Maar ja, dan moet jij toch...
4: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
3: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
5: Bij Alternate natuurlijk. Solde gezien, misschien tijd dat jouw computer eindelijk met pensioen gaat. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.

Goedemiddag. De Christelijke Vakbond, ACV, heeft een stakingsaanzegging ingediend bij grondafhandelaar Alicia op de luchthaven van Zaventem. Aanleiding is het ontslag van een kerstverse vakbondsafgevaardigde. Volgens de ACV is dat een zware inbreuk op de vakbondsvrijheid. Daarnaast klaagt de bond een algemeen angstklimaat en onwaardige gevaarlijke werksomstandigheden aan. Zo moeten werknemers tijdens de hittegolf te voet over het tarmac bij temperaturen tot 47 graden, vaak zonder voldoende drinkwater of aangepaste kledij. Er is ook een klacht neergelegd bij de sociale inspectie. In Wortel bij Hoogstraten is vanochtend een 86-jarige alleenstaande vrouw met dementie omgekomen bij een woningbrand. Het vuur werd rond 10 uur bij toeval ontdekt door een thuisverpleegster, die bij aankomst opmerkte dat het huis vol rook hing. Hulpdiensten troffen de bewoonster aan in de woonkamer, maar reanimatiepogingen haalden niets meer uit. De brandweer trof een smulbrand aan in de slaapkamer. Het Antwerpse parket onderzoekt de precieze oorzaak van de brand. Als je ouder bent dan 60 jaar, kun je vanaf vandaag op mypension.be opnieuw je vroegste pensioendatum raadplegen. Door de recente pensioenhervorming was die informatie een tijdje onbeschikbaar. Omdat de datum voor 60-plussers tot maximaal 2 jaar kan verschuiven, krijgt deze groep nu voorrang. Voor wie nog dit jaar met pensioen gaat, verandert er niets. Vanaf oktober zal de pensioendatum weer voor iedereen zichtbaar zijn op de website. Tegen het einde van het jaar aangevuld met de details over de pensioenmalus. Droog, zonnig en warm vandaag. Vanmiddag halen we 26 tot 30 graden. Morgen en woensdag zon en wolken met maxima rond 27 graden. Vanaf donderdag nog wat warmer tot 31 graden.

0: Ja.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 2 dagen met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
2: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon-parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
3: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
4: Kom ook koken.
5: Wat wordt het vandaag?
3: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
5: Oh, dat is een makkie.
3: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
6: Lees Het Belang van Limburg nu met 60% korting en krijg een kofferset gratis. Ter waarde van €399. Zo vertrek je deze zomer goed geïnformeerd en goed gepakt op reis. Ga naar hbvl.be/actie.

0: Superplusdeals van Delhaize, gaan we?
1: Kom ook koken.
2: Wat wordt het vandaag?
0: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
2: Oh, dat is een Maki.
0: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Italië heeft mij verkocht voor kolen.
4: Dit is het verhaal van Limburg.
5: De Vlamingen die wouden nummer in de mijn gaan maken.
4: Van mijn familie.
6: Die werkt in temperaturen tot min 20 graden.
4: En misschien ook van de jouwe. Ik ben Lien van de Kerkhof. En samen met Ivo van de Kerkhoven vertellen we in 8 afleveringen de geschiedenis van de Limburgse mijnen. Luister nu gratis naar de podcast De Limburgse Mijnen in de app van Het Belang van Limburg. Met de sympathieke steun van LRM.

Goedemiddag. 5 jaar na de overstromingen in ons land zijn bijna alle schadedossiers afgehandeld. Volgens sectororganisatie Assuralia hebben de verzekeraars in totaal 2,3 miljard euro uitgekeerd voor bijna 74.000 schadeclaims, waarvan het overgrote deel in Wallonië. Ongeveer 370 complexe dossiers staan nog open door oneenigheden over de herstelkosten. Assuralia pleit opnieuw voor een wettelijk kader rond klimaatschade om toekomstige slachtoffers sneller zekerheid te bieden en ziet in het federale regeerakkoord van De Wever de eerste stappen richting een publiek-privaat partnerschap. Als je ouder bent dan 60 jaar, kun je vanaf vandaag op mypension.be opnieuw je vroegste pensioendatum raadplegen. Door de recente pensioenhervorming was die informatie een tijdje onbeschikbaar. Omdat de datum voor 60-plussers tot maximaal 2 jaar kan verschuiven, krijgt deze groep nu voorrang. Voor wie nog dit jaar met pensioen gaat, verandert er niets. Vanaf oktober zal de pensioendatum weer voor iedereen zichtbaar zijn op de website, tegen het einde van het jaar aangevuld met de details over de pensioenmalus. In de Iraanse hoofdstad Teheran is vandaag een massale begrafenisstoet voor Ayatollah Ali Khamenei aan de gang. Duizenden rouwers trekken door de straten om afscheid te nemen van de opperste leider die eerder dit jaar omkwam bij een Amerikaanse aanval. De autoriteiten vrezen voor dodelijke opstootjes en nemen extra veiligheidsmaatregelen. Onder de aanwezigen klinkt de roep om wraak op het adres van de Verenigde Staten erg luid. Khamenei wordt na een meerdaagse tournee donderdag begraven in zijn geboortestad Mashhad. Droog, zonnig en warm vandaag. Deze namiddag halen we 26 tot 30 graden. Morgen en woensdag zon en wolken met maxima rond de 27 graden. Vanaf donderdag nog wat warmer tot 31 graden.

0: schoenenlounge staat.
1: Mo, hij komt ook van de Weba.
0: In Gent of Deinze?
2: Maar nee, in Tongeren.
3: Nu solde bij Weba.
4: Er is een telenet op maat voor iedereen.
5: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
4: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
6: Go Yellow!
7: Knaldi!
8: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
9: Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Samsung Galaxy S26 256 GB voor €749. Kies uit de beste telecomproviders de formule die bij jou past. Mediamarkt. Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
10: Amai, dat is internetjes.
9: Info op telenet.be.
11: Groot nieuws. Gazet van Antwerpen komt met een cover you can't refuse. Want als je nu een abonnement neemt, lees je Gazet van Antwerpen met 60% korting. En krijg je er ook een set reiskoffers bij. Ter waarde van maar liefst €399. Gratis en aan huis geleverd. Pak je korting en je koffers op gva.be/actie. Gazet van Antwerpen, dat is elke dag groot nieuws.
12: Luister naar wat er speelt tussen de oren van een seriemoordenaar.
13: En daarop zegt hij, ik word seriemoordenaar.
12: Hoor hoe de geschiedenis zich vandaag herhaalt.
14: Iedereen vraagt maar van, wordt het oorlog, zijn we terug in de jaren 30?
12: En spits je oren voor het wonderlijke verhaal van de Tour van 100 jaar geleden.
15: De Tourfavoriet voor de zoveelste keer langs de kant van de weg.
12: Luister, lees en kijk nu alles van het nieuwsblad met 60% korting. En krijg gratis JBL-oortjes ter waarde van €128,99. Ga naar nieuwsblad.be/actie.

0: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor en Emma. Beter slapen begint bij Beterbed.
1: Richie, citroen met framboos.
2: Richie, Belgische limonade.
3: Altijd verfrissend.
4: Richie. Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
5: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op rijtvarkens en kalfsgehakt.
6: 43% op gehakt? Zeg schat, maak jij spaghetti vanavond?
5: Voorwaarden op Colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

0: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Wat wordt het vandaag?
0: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
2: Oh, dat is een makkie.
0: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Voilà, hè, ons nieuwe keuken. Helemaal op maat.
4: Amai, schoon.
3: Ja, ja.
4: En dat paste binnen jullie budget?
3: Man, nee, zot. We gaan ons huis moeten verkopen.
4: Mm, slim.
3: Prachtige keuken, hè?
4: Ja.
0: Bij Ego Keukens vind je gelukkig wel een designkeuken op maat. En binnen budget. Zonder compromis dus.
5: Ego Keukens.
0: Nu solde tot 30% korting.
6: Even bollen. Iedereen moet het weten.
7: Het zijn zomersolden bij Bol. Met deze week tot 50% korting op zomerse mode en tot 30% korting op kampeerspullen. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
8: Jij wil reuze kortingen?
9: Let's go!
8: Wij hebben supersolden. Nu een 15-inch Acer laptop met Ryzen 7 en 16 GB RAM voor €499. Onbeperkt beschermd met altijd support en protect. Mediamarkt.
10: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar €500.
11: 500?
10: Schatje, dat is €25.
11: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsa's.
10: Shhh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
11: Allee, jong. Gracias, Kate.
12: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot €1.500 per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
13: Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, alle merken zonbescherming, tweede aan halve prijs. Dus smeer hem snel naar
14: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
12: De hele zomer betrouwbaar nieuws met de Standaard. Onbevreesd, onafhankelijk en heerlijk inspirerend. Voel het gras aan je tenen kribbelen met tips uit onze veldgids. Prikkel je brein met de denkers van nu over de toekomst. En reis mee naar bijzondere plekken in Europa met ons festivalnieuws en de beste podcasts. Maken we je zomer compleet. Blijf grondig geïnformeerd. Blijf spelen. Blijf vrij. En blijf lief voor je portemonnee. Lees nu de Standaard met 75% korting via standaard.be/actie.
15: Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
11: Yes! Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
3: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
11: Echt?
3: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
11: Oei, dus niet gewoon een computer en een doos?
3: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
11: Maar ja, dan moet jij toch...
3: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
11: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
15: Bij Alternate natuurlijk. Solden gezien, misschien tijd dat jouw computer eindelijk met pensioen gaat. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel. We'll be right back.

Goedemiddag. De regering De Wever moet op zoek naar 7,9 miljard euro. En dat om aan de Europese begrotingsregels te voldoen. Volgens een voorlopig rapport van het monitoringscomité, dat door de tijd werd ingezien, valt de sanering bijna 1 miljard euro hoger uit dan de 7 miljard waar minister van Begroting Vincent van Petegem eerder van uitging. De extra tegenvaller is onder meer te wijten aan het conflict in het Midden-Oosten. Zonder extra ingrepen dreigt de Belgische schuldgraad tegen 2029 op te lopen tot 117% van het bruto binnenlands product. De Belgische Voetbalbond betwist formeel de speelgerechtigheid van de Amerikaanse spits Balogun vlak voor de clash in de achtste finales van het WK-voetbal. Gisteren draaide de FIFA de schorsing van de spits terug, maar de KBVB zegt nog steeds geen enkele toelichting of officieel document te hebben ontvangen. Omdat de Wereldvoetbalbond weigert in te gaan op Belgische informatieverzoeken, tekent de Voetbalbond nu formeel protest aan. De Rode Duivels spelen komende nacht om 2 uur Belgische tijd hun WK-wedstrijd tegen de Verenigde Staten. De Europese Unie stuurt blusvliegtuigen naar Frankrijk en Portugal om de hevige bosbranden te bestrijden. Beide landen hebben het Europese mechanisme voor civiele bescherming geactiveerd door de aanhoudende hittegolf en het extreme brandrisico. Voor de regio rond het Franse Perpignan, waar al 4600 hectare in de as ligt en 10.000 inwoners geëvacueerd zijn, worden 4 blusvliegtuigen ingezet. Portugal krijgt via de EU extra bijstand van vliegtuigen en grondtroepen uit Spanje en Italië. Volgens eurocommissaris Hadja Labib telt momenteel elke minuut. Droog, zonnig en warm vandaag. Deze namiddag halen we 26 tot 30 graden. Morgen begint met wolken, na de middag opnieuw volop zon. Maxima rond de 27 graden. Woensdag hetzelfde weer en vanaf donderdag nog wat warmer tot 31 graden.

0: Zalando.
1: Het zijn solden bij Zalando met kortingen tot 50%. Meld je gratis aan als pluslid voor nog meer voordelen.
0: Solden bij Zalando.
2: Twijfel je aan je gehoor? Ga deze zomer langs bij La Perre voor een gratis en vrijblijvende hoorcontrole. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
3: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2 plus 2 op avocado's en 2 plus 3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
4: Lees het Belang van Limburg nu met 60% korting en krijg een kofferset gratis. Ter waarde van €399. Zo vertrek je deze zomer goed geïnformeerd en goed gepakt op reis. Ga naar hbvl.be/actie.

0: Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon Parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaarland. Voor een hoedvol avontuur.
1: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken.
3: Wat wordt het vandaag?
1: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
3: Oh, dat is een makkie.
1: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
5: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
6: Hoe dat?
5: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
6: Oh, cool.
5: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.

0: ben toch rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer. Beter slapen begint bij Beter Bed.
2: Medi-market. Zon op de planning of typisch Belgisch weer? Het maakt niet uit met onze Medi-deals. Profiteer van kortingen tot min 50% op je zomeressentials, in de winkel en op medi-market.be.
3: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
4: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
5: Italië heeft mij verkocht voor kolen.
2: Dit is het verhaal van Limburg.
6: De Vlamingen die wouden nummer in de mijn gaan maken.
2: Van mijn familie.
7: Die werkt in temperaturen tot min 20 graden.
2: En misschien ook van de jouwe. Ik ben Lien van de Kerkhof. En samen met Ivo van de Kerkhoven vertellen we in 8 afleveringen de geschiedenis van de Limburgse mijnen. Luister nu gratis naar de podcast De Limburgse Mijnen in de app van Het Belang van Limburg. Met de sympathieke steun van LRM.

Goedenavond. De Amerikaanse president Donald Trump heeft toegegeven dat hij FIFA-voorzitter Infantino heeft gecontacteerd over de rode kaart van spits Balogun. Volgens Trump vroeg hij enkel om de beslissing te herzien, omdat hij het helemaal geen overtreding vond. Al ontkent hij dat hij de FIFA de wet heeft gespeld. De schorsing van de Amerikaanse topscorer werd daarop verrassend ingetrokken. De zaak zorgt voor een storm van protest over vermeende corruptie net voor de WK-clash tussen de VS en de Rode Duivels van komende nacht. De federale regering, de Wever, moet de komende weken op zoek naar 7,9 miljard euro om aan de Europese begrotingsregels te voldoen. Volgens een voorlopig rapport van het monitoringscomité, dat door de tijd werd ingezien, valt de sanering bijna een miljard euro hoger uit dan de 7 miljard waar minister van Begroting Vincent van Petegem eerder van uitging. De extra tegenvaller is onder meer te wijten aan het conflict in het Midden-Oosten. Zonder extra ingrepen dreigt de Belgische schuldgraad tegen 2029 op te lopen tot 117% van het bruto binnenlands product. Tennis. Elise Mertens heeft zich voor het eerst in haar carrière geplaatst voor de kwartfinales van Wimbledon. Onze 28-jarige landgenote rekende in de achtste finales in 2-6 af met de Tsjechische Marie Buskova, de nummer 23 van de wereld. Mertens, zelf als 25ste geplaatst, speelde een goede wedstrijd en maakte het na een spannende slotfase in de tweede set af op haar eerste matchpunt. Droog, zonnig en warm vandaag. Deze namiddag halen we 26 tot 30 graden. Vanavond wordt het wel wat bewolkt. Morgen begint met wolken, na de middag opnieuw volop zon. Maxima rond de 27 graden. Woensdag hetzelfde weer en vanaf donderdag nog wat warmer tot 31 graden.

0: kinderschoenen lounge staat.
1: Mo, hij komt ook van de Weba.
0: In Gent of Deinze?
2: Maar nee, in Tongeren.
3: Nu solde bij Weba.
4: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 2 mango's voor maar 2 euro.
5: 2 mango's voor 2 euro. Dat smaakt naar zomer in huis.
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
6: Solde bij Zalando.
7: Wat doe ik aan voor die barbecue?
8: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
7: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
8: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
6: Solde bij Zalando.
9: Groot nieuws. Gazette van Antwerpen komt met een cover you can't refuse. Want als je nu een abonnement neemt, lees je Gazette van Antwerpen met 60% korting. En krijg je er ook een set reiskoffers bij, ter waarde van maar liefst €399. Gratis en aan huis geleverd. Pak je korting en je koffers op gva.be/actie. Gazette van Antwerpen, dat is elke dag groot nieuws.
10: Luister naar wat er speelt tussen de oren van een seriemoordenaar.
11: En daarop zegt hij, ik word seriemoordenaar.
10: Hoor hoe de geschiedenis zich vandaag herhaalt.
12: Iedereen vraagt maar van, wordt het oorlog, zijn we terug in de jaren 30?
10: En spits je oren voor het wonderlijke verhaal van de Tour van 100 jaar geleden.
13: De Tour-favoriet voor de zoveelste keer langs de kant van de weg.
10: Luister, lees en kijk nu alles van het nieuwsblad met 60% korting. En krijg gratis JBL-oortjes ter waarde van €128,99. Ga naar nieuwsblad.be/actie.

0: molki. Jaka Sasha, dat was het, Kasasha. Uit Brazilië.
1: Jij wilt de schoonste kortingen? Let's go! Wij hebben supersolden. Nu een Samsung 11 kilo energiezuinige wasmachine voor €499 na cashback. Spaar ook zelf energie met levering en installatie aan huis. Mediamarkt.

0: bij Zalando.
1: Het zijn solden bij Zalando met kortingen tot 50%. Meld je gratis aan als pluslid voor nog meer voordelen.
0: Solden bij Zalando.
2: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 2 mango's voor maar 2 euro.
3: 2 mango's voor 2 euro. Dat smaakt naar zomer in huis.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: Yes! Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
5: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
4: Echt?
5: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
4: O, dus niet gewoon een computer in een doos?
5: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
4: Maar ja, dan moet jij toch...
5: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
4: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
6: Bij Alternate natuurlijk. Solden gezien, misschien tijd dat jouw computer eindelijk met pensioen gaat. Stel jouw perfecte pc samen op alternate.be of in de winkel Deba Meubelen in Sint-Niklaas. Een woonwinkel met enthousiaste medewerkers en een passie voor interieur is beslist een bezoekje waard. En in juli al helemaal. Want bij Deba Meubelen doe je in juli de beste deals tijdens de zomersolde. Dus kom gerust langs en ontdek onze ruime collectie en gezellige toonzaal. Deba Meubelen, jouw keuze in wonen. Shop in Sint-Niklaas of op debameubelen.be. Nu zomersolde.
7: De hele zomer betrouwbaar nieuws met de Standaard. Onbevreesd, onafhankelijk en heerlijk inspirerend. Voel het gras aan je tenen kribbelen met tips uit onze veldgids. Prikkel je brein met de denkers van nu over de toekomst. En reis mee naar bijzondere plekken in Europa met ons festivalnieuws en de beste podcasts. Maken we je zomer compleet. Blijf grondig geïnformeerd. Blijf spelen. Blijf vrij. En blijf lief voor je portemonnee. Lees nu de Standaard met 75% korting via standaard.be/actie. See.

Goedenavond. De Amerikaanse president Donald Trump heeft toegegeven dat hij FIFA-voorzitter Infantino heeft gecontacteerd over de rode kaart van spits Balogun. Volgens Trump vroeg hij enkel om de beslissing te herzien omdat hij het helemaal geen overtreding vond. Al ontkent hij dat hij de FIFA de wet heeft gespeld. De schorsing van de Amerikaanse topscorer werd daarop verrassend ingetrokken. De zaak zorgt voor een storm van protest over vermeende corruptie en dat net voor de WK-clash tussen de VS en de Rode Duivels van komende nacht. De Europese Unie stuurt blusvliegtuigen naar Frankrijk en Portugal om de bosbranden te bestrijden. Beide landen hebben het Europees Mechanisme voor Civiele Bescherming geactiveerd door de aanhoudende hittegolf en het extreme brandrisico. Voor de regio rond het Franse Perpignan, waar al 4600 hectare in as ligt en 10.000 inwoners geëvacueerd zijn, worden 4 blusvliegtuigen ingezet. Portugal krijgt via de EU extra bijstand liever van vliegtuigen en grondtroepen uit Spanje en Italië. Wereldkampioen Tadej Pogacar heeft de eerste Pyreneeënrit in de Ronde van Frankrijk gewonnen en ook de gele trui gepakt. In een loodzware en snikhete etappe met bijna 4000 hoogtemeters controleerde zijn ploeg de vroege vlucht, waarin de jonge Belg Vlad van Mechelen indruk maakte. Pogacar toonde zich na een perfecte lead-out oppermachtig in de sprint. Vingegaard werd tweede, Evenepoel kraakte in de slotfase en werd achtste. Zonnig en warm vandaag. Vanavond wordt het wel wat bewolkt. Morgen begint ook met wolken. Na de middag opnieuw volop zon, maximaal rond 27 graden. Woensdag hetzelfde weer. Vanaf donderdag nog wat warmer tot 31 graden.

0: Vertrouw op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen.
1: Ricci, citroen met framboos. Bekend.

0: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
1: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2+2 op avocado's en 2+3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.

0: rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
2: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweedekanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.

0: Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon Parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
1: Profiteer tot en met zaterdag van de Summer Deals bij Xina. Tot 1/3 van je keuken cadeau.
2: Xina.
1: Info in je winkel of op xina.be.
3: Met de Superplus Deals van Delhaize gaan we...
4: Promo koken.
5: Wat wordt het vandaag?
3: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
5: Oh, dat is een makkie.
3: Koken en besparen doe je met de Superplus Deals van Delhaize. Mee met het leven.
6: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
7: 500?
6: Schatje, dat is 25 euro.
7: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas.
6: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
7: Allee, jong. Gracias, Kate.
8: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.

Goedenavond. Het beroep tegen de intrekking van de rode kaart van Balogun is onontvankelijk verklaard. De Amerikaanse topspits is daardoor definitief inzetbaar in de WK-achtste finale tegen de Rode Duivels van komende nacht. De FIFA deelde enkel de beslissing mee en maakte geen verdere motivering bekend. De Belgische Voetbalbond heeft nu 10 dagen de tijd om die motivering officieel op te vragen. Zowel president Trump als de FIFA-baas Infantino bevestigden intussen dat ze telefonisch contact hebben gehad over de rode kaart. Al houdt Infantino vol dat de tuchtcommissie volledig autonoom heeft beslist. Een 25-jarige Belgische toerist is gisteren ternauwernood uit het water gered nadat hij bijna verdronk in het meer van Gérardmer in de Franse Vogezen. De jonge man wilde samen met 3 vrienden nog snel een duik nemen voor ze aan boord zouden gaan van een gehuurde elektrische boot, maar verdween plotseling onder water. De Belg was buiten bewustzijn toen de hulpdiensten arriveerden en is overgebracht naar het ziekenhuis. Zijn huidige toestand is nog onduidelijk. Arnaud de Lee heeft na een lange lijdensweg opgegeven in de Ronde van Frankrijk. Dat gebeurde tijdens de 3e etappe, die werd gewonnen door Tadej Pogacar. De 24-jarige sprinter van Lotto Intermarché moest in de Pyreneeënrit al na 10 kilometer lossen en gaf in de finale met 40 minuten achterstand op. De Lee sukkelde, net als eerder in de Giro, met de naweeën van plotse maagklachten. Door zijn opgave blijven er nog 30 Belgen over in de Tour. Vanavond meer wolken, het blijft wel droog en warm. Morgen begint met wolken, na de middag opnieuw volop zon. Maxima rond de 27 graden. Woensdag hetzelfde weer en vanaf donderdag nog wat warmer tot 31 graden.

0: Zalando. Het zijn solden bij Zalando. Met kortingen tot 50%. Meld je gratis aan als pluslid voor nog meer voordelen. Solden bij Zalando.
1: Er is een telenet op maat voor iedereen.
2: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
1: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
3: Code Yellow! Knaldi!
4: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroente en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
3: Code Yellow!
1: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
5: Amai, dat is internetjes.
1: Info op telenet.be.
6: Groot nieuws. Gazet van Antwerpen komt met een cover you can't refuse. Want als je nu een abonnement neemt, lees je Gazet van Antwerpen met 60% korting. En krijg je er ook een set reiskoffers bij. Ter waarde van maar liefst €399. Gratis en aan huis geleverd. Pak je korting en je koffers op gva.be. Schuine streep actie. Gazet van Antwerpen. Dat is elke dag groot nieuws.